Rum je pruien. En hij kan ze jaren voor de woteloos voor. Ze aan of aan de beu aan de popjes aan ze. Kan het niet waar zijn, momenten maal, wie zal zetten jong. Zet het voor mij, ja in het beuk is toe. Purr, zo keel, de woorden knuppel. Ja, dat is zo ja niet te maal. Hehehe, zei ik wat hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat biedt een beetje. Ja, zo, ja. Dat is het er niet meer zaterdag, maar dit is maar, ja, maar, ja, maar toch.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin...

mettre musique en harmonie, fier ami, quand tu te rends compte, man ami, il le plus d'un moyen, est-ce moyen, un jour, et tu. Maar was vrouw te lang het geet, het leeft het dood geen eeuwigheid, dat spricht wat dat is waar, en nog jeden klaar drum. Maar was vrouw te lang het geet, het leeft het dood geen eeuwigheid, dat spricht wat dat is waar, en nog jeden klaar drum. Slaat en kraftig op de drum, maar het goed toch mens wel krom, het is nog een rel, en zij maar zo bestem. Schlaf und kaputt auf die Drum, man wird gut durch manchmal kommen, alles ist nur in der Welt, und sei immer so bestellt drum, mit Musik und Harmonie, wir haben ihn fast drauf und wie noch nie. Wir haben ihn, hier flog, dann morgen, ist morgen, und hügel. Het München heeft een ring, la roche met een mazzel machine, en daar is weer het kiel. Wat ons zo'n tram leert, tram met muziek en harmonie. Vier amies van stelen en drie op mij. Maar dan weer, hier is het vuur, dan mooier, is mooier, en nu. On a la mette musique, on a harmonie, fier ami, quand je te devine avec moi, ma gamme, il est plus d'un moyen.

0: De hadden ook een rødpost, de katse Martha Gold.
1: Ja.
0: De rødpost, die dreide aan de kristen, die trop.
1: Nee, dat is wat.

aan de popje zetten. Kan het niet waar zijn, momenten maal weer volzetten, jong. Zet het voor mij, ja, in het beek, lees toepen, zo keel, we worden knuppel. Ja, dat is zo, ja, niet te maal, hehehe, zei ik goed hoor. Maar, zullen we ons blijven, maar dat pitten, weet je, ja, zo, joh. Had ik zitten in mijn zaken, maar dit is maar, ja, maar toch.